0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd...

0: bewoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens de Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
2: Welkom in het land van Heusden en Altena.
1: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
5: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl. En

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming.

0: modellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kansen voor onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: Exocutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
7: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankauto's spuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
6: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
8: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
6: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
9: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Hoorn Den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op tussen Wieringerwerf en Den Oever. Dat komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Dit is AFM.
2: Regio Info.
3: Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 29 augustus kennis maken met lokaal talent tijdens Lokaal Muzikaal. In Woudrichem verzorgen singer-songwriters De Serieus en Jasmijnen ieder een optreden van 45 minuten, waarbij zij naast hun eigen muziek ook vertellen hoe hun nummers tot stand komen. De Serieus bestaat uit Lieke Colijn uit Nieuwendijk en Joris van der Pijl. Het duo brengt Nederlandstalige liedjes over onder meer liefde, verdriet en het dagelijks leven. Jasmijnen van Handel uit Sleewijk speelt dromerige, rustige nummers die zijn geïnspireerd op haar ervaringen, dromen en gedachten. De muzikale middag duurt van 2 tot 4 en maakt deel uit van het thema Veerkracht, waarmee de organisatie van meisjes diverse activiteiten organiseert. Een bezoek is gratis. Robots en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de toekomst van werk? Tijdens de bijeenkomst Robots aan het werk op donderdag 3 september in de campus in Almkerk vertellen twee ondernemers uit de regio hoe zij slimme technologie in de praktijk inzetten. Arend Koekoek van Pixel Farming Robotics laat zien hoe landbouwrobots met camera's, AI en lasers onkruid verwijderen. Martijn Rietveld van KPRS demonstreert onder meer een slimme scanner die producten in kringloopwinkels herkent en automatisch een verkoopadvies geeft. Ook vertelt hij hoe AI kan ondersteunen als digitale assistent. Na de demonstraties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van robots en AI. De bijeenkomst vindt plaats van 7:30 tot 9:00 op de campus in Almkerk. Meer informatie en aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl.
2: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
1: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Iwan Steenbrink heeft de exploitatie van Fort Altena in Werkendam overgenomen. Na 8 jaar als bedrijfsleider te hebben gewerkt, is hij nu eigenaar van de evenementenlocatie. Steenbrink neemt de exploitatie over van Catering Lokaal. Fort Altena organiseert onder meer congressen, bedrijfsfeesten, bruiloften en andere bijeenkomsten. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er voor bezoekers weinig, omdat hij de afgelopen jaren al het vaste aanspreekpunt van het fort was. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Het werk hing sinds 1999 in het Visserijmuseum Woudrichem en is het eerste grote object dat vertrekt tijdens de inventarisatie en herinrichting van de museumcollectie. Het schilderij wordt opgeslagen in het depot van het Dordrechts Museum. De collectieverhuizing maakt deel uit van de transformatie van het Visserijmuseum naar Museum de Rivier. Dit najaar wordt duidelijk of die doorstart doorgaat. Darter Gian van Veen uit Andel is opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van de PDC. Alleen regerend wereldkampioen Luke Littler staat nog boven de 24-jarige Altenaar. Van Veen passeerde voormalig wereldkampioen Luke Humphries op de Order of Merit en behoort daarmee tot een select gezelschap. Eerder bereikte alleen Michael van Gerwe en Raymond van Barneveld de tweede plaats of hoger op de PDC-wereldranglijst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel 2 wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: Tot en met 31 augustus is in de Bibliotheek Cultuurpunt Altena in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. Bibliotheek Cultuurpunt Altena organiseert op maandag 17 augustus een workshop Speksteen voor volwassenen en kinderen. Deelnemers leren hoe zij van de zachte steensoort hun eigen kunstwerk kunnen maken door te veilen, schuren en af te werken. Tijdens de workshop maken deelnemers stap voor stap een beeldje onder begeleiding. Er zijn 2 sessies, van 10 tot half 1 voor volwassenen en van half 1 tot 4 voor kinderen van 8 tot en met 12. Leden van de Bibliotheek Cultuurpunt Altena ontvangen korting op de deelname. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/speksteen.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
6: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
7: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
9: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
8: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
0: Enerzijds dus Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
8: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten op onthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes.

0: winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
6: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl. En

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De deeltijdaanstelling van wethouder Sjaasje Karim ligt onder een vergrootglas. De Altenaarse wethouder wordt genoemd in een onderzoek van BN De Stem naar bestuurders die hun wethouderschap combineren met een eigen bedrijf. Volgens deskundigen kunnen deeltijdwethouders daardoor gebruik maken van andere regels voor neveninkomsten dan fulltime wethouders. Sjaasje Karim zegt dat hij volledig binnen de wet handelt en bewust voor deze constructie heeft gekozen om zijn onderneming te behouden. De maaltijdenautomaten van Van Lopen Catering uit Werkendam breiden uit naar Sliedrecht. Na succesvolle vestigingen in Werkendam en Woudrichem is donderdag een derde locatie geopend. Volgens het familiebedrijf worden op de bestaande locaties dagelijks ongeveer 100 verse maaltijden per automaat verkocht. De maaltijden worden bereid in de productiekeuken in Werkendam en de viswinkel in Gorkum. Daarmee zet het bedrijf de volgende stap in de uitbreiding van het concept. Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam heeft met haar partner Katja Stam het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro gewonnen. In de finale versloeg het Nederlandse duo de Braziliaanse titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva in 2 sets. Voor Schoon en Stam is het de eerste eindzege op Elite 16 niveau sinds 2023 en de 4e titel in deze prestigieuze internationale toernooiserie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. File op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7, de afsluitdijk, die is na technische problemen weer open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus staat Genderen weer in het teken van het Timmerdorp. Tijdens deze gezellige vakantieweek bouwen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hut en doen zij mee aan tal van leuke activiteiten. Elke ochtend wordt er volop getimmerd. In de middag staan onder meer een zeskamp, een quiz en een stormbaan op het programma. De donderdagavond is iedereen welkom tijdens de traditionele bonte avond, waar bezoekers de hutten kunnen bewonderen en kunnen genieten van een talentenjacht. Daarna mogen de kinderen in hun zelfgebouwde hut blijven overnachten. Ook is er een verloting met prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina via facebook.com/stichtingtimmerdorpgenderen. De gemeente Altena roept inwoners op om golfplatendaken van voor 1994 te controleren op de aanwezigheid van asbest. Door jarenlange blootstelling aan regen, vorst en zon kunnen asbestdaken slijten, waardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. Via de helpdesk Asbestvrij Dak kunnen huiseigenaren een eerste inschatting laten maken. Is een schuur voor 1994 gebouwd en voorzien van een golfplatendak, dan kan een foto van het dak gratis worden beoordeeld. Daarna kan desgewenst de laboratoriumtest worden uitgevoerd en volgt advies over eventuele verwijdering. De landelijke aanpak Asbestvrij Dak is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie en de gratis dakcheck zijn te vinden op asbestvrijdak.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: FM. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech, omdat het gezond voor je is.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
6: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
5: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er 2 kampen zijn binnen de EU.
7: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
5: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech en daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven, daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven.

0: regio-info.
1: Stichting Thuisgekookt vraagt deze zomer aandacht voor zomereenzaamheid met de campagne Samen picknicken tegen zomereenzaamheid. Vooral in de vakantieperiode voelen veel mensen zich extra alleen, doordat familie en vrienden op vakantie zijn en vaste activiteiten tijdelijk stilvallen. De stichting roept inwoners op om juist in deze periode de verbinding in de buurt op te zoeken. Met het organiseren van een buurtpicknick wonen ze elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Volgens Stichting Thuisgekookt begint verbinding vaak met iets eenvoudigs als samen een maaltijd delen. De organisatie koppelt al jarenlang mensen die niet meer dagelijks zelf kunnen koken aan buurtgenoten die met liefde een extra portie bereiden. In 2025 leidde dat tot ruim 133.000 ontmoetingen tussen buurtgenoten. Om inwoners op weg te helpen ontvangen de eerste 50 organisatoren van een buurtpicknick een gratis picknickpakket met onder meer een koel rugzak, een picknickkleed en een cadeaubon. Meer informatie en aanmelden hiervoor kan via de website thuisgekookt.nl/picknick. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuurhistorie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Je hoort het goed.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Iwan Steenbrink heeft de exploitatie van Fort Altena in Werkendam overgenomen. Na 8 jaar als bedrijfsleider te hebben gewerkt, is hij nu eigenaar van de evenementenlocatie. Steenbrink neemt de exploitatie over van Catering Lokaal. Fort Altena organiseert onder meer congressen, bedrijfsfeesten, bruiloften en andere bijeenkomsten. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er voor bezoekers weinig, omdat hij de afgelopen jaren al het vaste aanspreekpunt van het fort was. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Het werk hing sinds 1999 in het Visserijmuseum Woudrichem en is het eerste grote object dat vertrekt tijdens de inventarisatie en herinrichting van de museumcollectie. Het schilderij wordt opgeslagen in het depot van het Dordrechts Museum. De collectieverhuizing maakt deel uit van de transformatie van het Visserijmuseum naar Museum de Rivier. Dit najaar wordt duidelijk of die doorstart doorgaat. Darter Gian van Veen uit Andel is opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van de PDC. Alleen regerend wereldkampioen Luke Littler staat nog boven de 24-jarige Altenaar. Van Veen passeerde voormalig wereldkampioen Luke Humphries op de Order of Merit en behoort daarmee tot een select gezelschap. Eerder bereikten alleen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld de tweede plaats of hoger op de PDC wereldranglijst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: Here we go.
1: Altenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altenaars beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM
4: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven. Want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
9: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
10: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: ZFM. Regio-info.
1: De stichting Biesbosvaantje heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De doelstelling van 1000 verkochte Biesbosvaantjes voor 2026 is behaald. Met de opbrengsten investeert de stichting in het behoud en de verbetering van recreatieve voorzieningen in Nationaal Park de Biesbos. De nieuwe ambitie is om dit jaar 1250 vaantjes te verkopen. Een groot deel van het succes is te danken aan de steun van watersportverenigingen en ondernemers. Zo schafte onder meer watersportvereniging Sluis 1 uit Oosterhout, watersportvereniging EMF uit Dordrecht en watersportvereniging Bergse Vaart uit Geertruidenberg gezamenlijk ruim 270 vaantjes aan. Ook ondernemers uit Drimmelen dragen opnieuw bij aan het initiatief. Na het herstel van de steiger bij benedenste Jannezand werkte de stichting nu aan de terugkeer van de Cornelia-steiger in de Aakvlaai. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor extra voorzieningen voor kanoers en suppers. Meer informatie en het bestellen van een eigen Biesbosvaantje kan via de website biesbosvaantje.nl. Slotte Loevestein verandert op 3, 4 en 5 september in een sfeervolle buitenbioscoop. In samenwerking met het Internationaal Filmfestival Gorinchem worden 3 films vertoond die bezoekers laten nadenken over oorlog, recht en menselijkheid. De filmavonden sluiten aan bij de tentoonstelling Oorlogsrecht, Grenzen aan Geweld. Op het programma staan The Voice of Hind Rajab, Palestine 36 en Lee. Elke film wordt vooraf ingeleid door een deskundige die de historische, juridische of journalistieke achtergrond van het verhaal belicht. De vesting opent iedere avond om 8 uur. De inleiding begint om 8:45 en de film start om 9 uur. De tickets kosten €21 per persoon. Slot Loevestein is tijdens de filmavonden ook bereikbaar met speciale vaarten vanuit Gorinchem en Woudrichem. Meer informatie en kaarten voor de filmavonden zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/filmavonden.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De deeltijdaanstelling van wethouder Sjaasje Karim ligt onder een vergrootglas. De Altenaarse wethouder wordt genoemd in een onderzoek van BN De Stem naar bestuurders die hun wethouderschap combineren met een eigen bedrijf. Volgens deskundigen kunnen deeltijdwethouders daardoor gebruik maken van andere regels voor neveninkomsten dan fulltime wethouders. Sjaasje Karim zegt dat hij volledig binnen de wet handelt en bewust voor deze constructie heeft gekozen om zijn onderneming te behouden. De maaltijdenautomaten van Van Lopen Catering uit Werkendam breiden uit naar Sliedrecht. Na succesvolle vestigingen in Werkendam en Woudrichem is donderdag een derde locatie geopend. Volgens het familiebedrijf worden op de bestaande locaties dagelijks ongeveer 100 verse maaltijden per automaat verkocht. De maaltijden worden bereid in de productiekeuken in Werkendam en de viswinkel in Gorkum. Daarmee zet het bedrijf de volgende stap in de uitbreiding van het concept. Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam heeft met haar partner Katja Stam het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro gewonnen. In de finale versloeg het Nederlandse duo de Braziliaanse titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva in 2 sets. Voor Schoon en Stam is het de eerste eindzege op Elite 16 niveau sinds 2023 en de 4e titel in deze prestigieuze internationale toernooiserie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de grens door de Duitse politie. Vanaf knooppunt Oud-Dijk betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen op Zoom, daar beland je in de file tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een update vanuit de NS, want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 11 juli tot en met 20 augustus staat Wijk en Aalburg in het teken van zomers genieten voor ouderen. Maaswaarde, Surplus, Welzijn Pro Senioren en de gemeente Altena en diverse lokale partners organiseren een uitgebreid programma vol ontmoeting, beweging, ontspanning en gezelligheid voor ouderen. Op het programma staan onder meer een high tea, een spel- en lunchmiddag, padellen, fietstochten, een puzzeltocht, een bezoek aan een mobiele kinderboerderij, een Chinees buffet, een boottocht door de omgeving van Heusden en verschillende beweegactiviteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor maaltijden wordt een eigen bijdrage van €10 gevraagd. Het programma is geschikt voor zowel mobiele als minder mobiele ouderen. Het activiteitenboekje is verkrijgbaar bij Maaswaarde, op de locatie Wijkenstein aan de Azaliastraat 26 in Wijk en Aalburg. Voor vragen of aanmelden kunnen belangstellenden contact opnemen met Welzijn Pro Senioren via info@st-welzijnprosenioren.nl. Voor alle activiteiten geldt wel, let op, want vol is vol. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, tonpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech. Omdat het gezond voor je is.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizen Bergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Vianen en Afrit Everdingen. Er liggen nu nog voorwerpen op de weg en daarom zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan keren bij Afrit Beest. Afrit 14 is dat en dat kost je ongeveer 10 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want wordt gecontroleerd en daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten in de file. En tot slot een melding vanuit de NS, want door de natuurbranden in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
7: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
9: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
11: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
12: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De jonge bomen die eerder dit jaar in het Deilsbos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Deilsbos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van twee jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Deilsbos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website deilsbos.nl en ook op rotary.nl/Altena. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft het nieuwe buurtpreventieteam in Dussen officieel gelanceerd met de onthulling van een buurtpreventiebord. Daarmee sluit Dussen zich aan bij het netwerk van buurtpreventie Altena. Het team bestaat uit 10 vrijwilligers die via WhatsApp-groepen informatie delen over verdachte en onveilige situaties. De vrijwilligers werken samen met de gemeente, politie en andere partners om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te vergroten. Inwoners uit Dussen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. De radiozender voor de gemeente Altena. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Iwan Steenbrink heeft de exploitatie van Fort Altena in Werkendam overgenomen. Na 8 jaar als bedrijfsleider te hebben gewerkt, is hij nu eigenaar van de evenementenlocatie. Steenbrink neemt de exploitatie over van Catering Lokaal. Fort Altena organiseert onder meer congressen, bedrijfsfeesten, bruiloften en andere bijeenkomsten. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er voor bezoekers weinig, omdat hij de afgelopen jaren al het vaste aanspreekpunt van het fort was. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Het werk hing sinds 1999 in het Visserijmuseum Woudrichem en is het eerste grote object dat vertrekt tijdens de inventarisatie en herinrichting van de museumcollectie. Het schilderij wordt opgeslagen in het depot van het Dordrechts Museum. De collectieverhuizing maakt deel uit van de transformatie van het Visserijmuseum naar Museum de Rivier. Dit najaar wordt duidelijk of die doorstart doorgaat. Darter Gian van Veen uit Andel is opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van de PDC. Alleen regerend wereldkampioen Luke Littler staat nog boven de 24-jarige Altenaar. Van Veen passeerde voormalig wereldkampioen Luke Humphries op de Order of Merit en behoort daarmee tot een select gezelschap. Eerder bereikten alleen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld de tweede plaats of hoger op de PDC wereldranglijst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Culemborg is een ongeluk gebeurd. De vertraging bedraagt 5 tot 10 minuten. Ook is de afrit dicht. Keren kan bij afrit Beest. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra. En op de N264 ligt olie op het wegdek. Dat is tussen Volkel en Odiliapil en daarom is de weg dicht. Tot slot nog vanuit de NS. Door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert OV Broek op zaterdag 29 augustus weer een zeepkistenrace in Babyloniëbroek. Vanaf 1 uur nemen deelnemers met zelfgebouwde zeepkisten het tegen elkaar op in een wedstrijd waarin zowel snelheid als creativiteit worden beloond. De competitie bestaat uit twee onderdelen: de verste afstand en de mooiste zeepkist. Deelnemers mogen met maximaal 2 personen in een zeepkist plaatsnemen. De voertuigen moeten voldoen aan verschillende technische en veiligheidseisen, waaronder een goed werkend remsysteem en het dragen van een helm tijdens de race. Inschrijven is mogelijk voor deelnemers vanaf 9 jaar. Het volledige reglement en het inschrijfformulier zijn alle te vinden via de website van OV Broek. Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musketschieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entree-ticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Het verkeer kan keren bij de volgende afrit. En ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volpel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
11: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Boudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het Rond in Boudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het Rond en het Rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september. Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en 15:30 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 16:00 de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn het! De radiozender!

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De deeltijdaanstelling van wethouder Sjaas Karim ligt onder een vergrootglas. De Altenaarse wethouder wordt genoemd in een onderzoek van BN De Stem naar bestuurders die hun wethouderschap combineren met een eigen bedrijf. Volgens deskundigen kunnen deeltijdwethouders daardoor gebruik maken van andere regels voor neveninkomsten dan fulltime wethouders. Sjaas Karim zegt dat hij volledig binnen de wet handelt en bewust voor deze constructie heeft gekozen om zijn onderneming te behouden. De maaltijdenautomaten van Lopen Catering uit Werkendam breiden uit naar Sliedrecht. Na succesvolle vestigingen in Werkendam en Woudrichem is donderdag een derde locatie geopend. Volgens het familiebedrijf worden op de bestaande locaties dagelijks ongeveer 100 verse maaltijden per automaat verkocht. De maaltijden worden bereid in de productiekeuken in Werkendam en de viswinkel in Gorkum. Daarmee zet het bedrijf de volgende stap in de uitbreiding van het concept. Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam heeft met haar partner Katja Stan het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro gewonnen. In de finale versloeg het Nederlandse duo de Braziliaanse titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva in 2 sets. Voor Schoon en Stam is het de eerste eindzege op Elite 16 niveau sinds 2023 en de 4e titel in deze prestigieuze internationale toernooiserie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er 10 minuten langer over. Dan nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Er ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. Dan nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Venray rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: FM.
1: Regio-info.
0: De bouw van Hospice Altena in Sleewijk verloopt volgens planning. De oplevering van het pand staat deze maand gepland, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens plan verloopt, neemt het hospice begin september de eerste gasten in ontvangst. De officiële opening voor genodigden vindt plaats op woensdag 2 september om 4 uur. Daarna zijn er meerdere open huismomenten en wel op donderdag 3 september voor vrijwilligers en op vrijdag 4 en 5 september voor inwoners van de gemeente Altena. Bezoekers krijgen tijdens de open dagen de gelegenheid om het nieuwe hospice van binnen te bekijken. En achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de laatste voorbereidingen af te ronden voor de ingebruikname van deze nieuwe locatie. Bibliotheek Cultuurpunt Altena organiseert op maandag 17 augustus een workshop Speksteen voor volwassenen en kinderen. Deelnemers leren hoe zij van de zachte steensoort een eigen kunstwerk kunnen maken door te veilen, schuren en af te werken. Tijdens de workshop maken deelnemers stap voor stap een beeldje onder begeleiding. Er zijn 2 sessies, van 10 tot half 1 voor volwassenen en van half 1 tot 4 voor kinderen van 8 tot en met 12. Leden van de bibliotheek Cultuurpunt Altena ontvangen korting op de deelname. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/speksteen.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. De energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar heb je 15 minuten vertraging. Een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot doe je er 15 minuten langer over. We sluiten af met een wegafsluiting, de N264 richting Gennep. Daar ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech. Omdat het gezond voor je is.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Iwan Steenbrink heeft de exploitatie van Fort Altena in Werkendam overgenomen. Na 8 jaar als bedrijfsleider te hebben gewerkt, is hij nu eigenaar van de evenementenlocatie. Steenbrink neemt de exploitatie over van Catering Lokaal. Fort Altena organiseert onder meer congressen, bedrijfsfeesten, bruiloften en andere bijeenkomsten. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er voor bezoekers weinig, omdat hij de afgelopen jaren al het vaste aanspreekpunt van het fort was. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Het werk hing sinds 1999 in het Visserijmuseum Woudrichem en is het eerste grote object dat vertrekt tijdens de inventarisatie en herinrichting van de museumcollectie. Het schilderij wordt opgeslagen in het depot van het Dordrechts Museum. De collectieverhuizing maakt deel uit van de transformatie van het Visserijmuseum naar Museum de Rivier. Dit najaar wordt duidelijk of die doorstart doorgaat. Darter Gian van Veen uit Andel is opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van de PDC. Alleen regerend wereldkampioen Luke Littler staat nog boven de 24-jarige Altenaar. Van Veen passeerde voormalig wereldkampioen Luke Humphries op de Order of Merit en behoort daarmee tot een select gezelschap. Eerder bereikten alleen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld de tweede plaats of hoger op de PDC wereldranglijst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. 2 files door de Duitse grenscontroles. De A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 tot 15 minuten in de file. En op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten op onthoud. Dan nog een wegafsluiting. De N264 Uden-Gennep. Die is dicht tussen Volkel en Odiliabeel door olie op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: De gemeente Altena werkt aan een toekomstvisie voor de zwembaden en roept inwoners op om mee te denken. Via een korte enquête kunnen inwoners aangeven hoe zij gebruik maken van de zwemvoorzieningen, hoe zij deze waarderen en welke wensen zij hebben voor de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe zwemvisie voor de gemeente. De resultaten van de enquête worden naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Meedoen kan via de website nl.research.net/r/2026 zwemmen in Altena. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van der Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. De granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen West-West en Boxtel staat een auto in brand. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is hier 25 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want er wordt door de Duitse douane gecontroleerd aan de grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk net voor de Heijenoordtunnel op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, veroorzaakt 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En dan nog meer Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Woonidee, woonidee.
9: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: WoonIdee, dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
0: Aan de Begijnhof.
6: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
11: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
12: Welkom in het land van Heusden en Altena.
11: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het Dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 19:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 29 augustus kennis maken met lokaal talent tijdens Lokaal Muzikaal. In Woudrichem verzorgen singer-songwriters De Serieus en Jasmijne ieder een optreden van 45 minuten, waarbij zij naast hun eigen muziek ook vertellen hoe hun nummers tot stand komen. De Serieus bestaat uit Lieke Colijn uit Nieuwendijk en Joris van der Pijl. Het duo brengt Nederlandstalige liedjes over onder meer liefde, verdriet en het dagelijks leven. Jasmijne van Andel uit Sleewijk speelt dromerige, rustige nummers die zijn geïnspireerd op haar ervaringen, dromen en gedachten. De muzikale middag duurt van 2 tot 4 en maakt deel uit van het thema Veerkracht, waarmee de organisatie van Meisjes diverse activiteiten organiseert. Een bezoek is gratis.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Welkom in het land van Heusden en Altena. AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De deeltijdaanstelling van wethouder Sjaasje Karim ligt onder een vergrootglas. De Altenaarse wethouder wordt genoemd in een onderzoek van BN De Stem naar bestuurders die hun wethouderschap combineren met een eigen bedrijf. Volgens deskundigen kunnen deeltijdwethouders daardoor gebruik maken van andere regels voor neveninkomsten dan fulltime wethouders. Sjaasje Karim zegt dat hij volledig binnen de wet handelt en bewust voor deze constructie heeft gekozen om zijn onderneming te behouden. De maaltijdenautomaten van Van Lopen Catering uit Werkendam breiden uit naar Sliedrecht. Na succesvolle vestigingen in Werkendam en Woudrichem is donderdag een derde locatie geopend. Volgens het familiebedrijf worden op de bestaande locaties dagelijks ongeveer 100 verse maaltijden per automaat verkocht. De maaltijden worden bereid in de productiekeuken in Werkendam en de viswinkel in Gorkum. Daarmee zet het bedrijf de volgende stap in de uitbreiding van het concept. Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam heeft met haar partner Katja Stan het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro gewonnen. In de finale versloeg het Nederlandse duo de Braziliaanse titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva in 2 sets. Voor Schoon en Stam is het de eerste eindzege op Elite 16 niveau sinds 2023 en de 4e titel in deze prestigieuze internationale toernooiserie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan ongeveer 20 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. De files met meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel 1/2 uur oponthoud. Er staat een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museumeiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos. De stichting Biesbosvaantje heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De doelstelling van 1000 verkochte Biesbosvaantjes voor 2026 is behaald. Met de opbrengsten investeert de stichting in het behoud en de verbetering van recreatieve voorzieningen in Nationaal Park De Biesbos. De nieuwe ambitie is om dit jaar 1250 vaantjes te verkopen. Een groot deel van het succes is te danken aan de steun van watersportverenigingen en ondernemers. Zo schafte onder meer watersportvereniging Sluis 1 uit Oosterhout, watersportvereniging EMF uit Dordrecht en watersportvereniging Bergse Vaart uit Geertruidenberg gezamenlijk ruim 270 vaantjes aan. Ook ondernemers uit Drimmelen dragen opnieuw bij aan het initiatief. Na het herstel van de steiger bij benedenste Jannezand werkte de stichting nu aan de terugkeer van de Cornelia-steiger in de Aakvlaai. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor extra voorzieningen voor kanoers en suppers. Meer informatie en het bestellen van een eigen Biesbosvaantje kan via de website biesbosvaantje.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Eet minimaal 2 keer per week vis van My Vistek, omdat het gezond voor je is.
7: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
8: Welkom in het land van Heusden en Altena.
7: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: ZFM. Regio-info.
1: Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert OV Broek op zaterdag 29 augustus weer een zeepkistenrace in Babyloniëbroek. Vanaf 1 uur nemen deelnemers met zelfgebouwde zeepkisten het tegen elkaar op in een wedstrijd waarin zowel snelheid als creativiteit worden beloond. De competitie bestaat uit twee onderdelen: de verste afstand en de mooiste zeepkist. Deelnemers mogen met maximaal 2 personen in een zeepkist plaatsnemen. De voertuigen moeten voldoen aan verschillende technische en veiligheidseisen, waaronder een goed

0: werkend remsysteem en het dragen van een helm tijdens de race. Inschrijven is mogelijk voor deelnemers vanaf 9 jaar. Het volledige reglement en het inschrijfformulier zijn alle te vinden via de website van OV Broek. Op zoek naar een goed boek voor een klein prijsje. Van 10 juli tot en met 29 augustus organiseert Bibliotheek Cultuur.Altena een tweede kans boekenverkoop in de vesting van Woudrichem. Tijdens de bemande openingstijden zijn afgeschreven bibliotheekboeken te koop voor aantrekkelijke prijzen. Het aanbod bestaat uit jeugdboeken, romans en informatieve boeken. De collectie wordt gedurende de verkoopperiode regelmatig aangevuld, waardoor er steeds nieuwe titels te ontdekken zijn. De boeken zijn uit de bibliotheekcollectie gehaald omdat ze minder werden uitgeleend, verouderd zijn of plaatsmaken voor nieuwe exemplaren, maar verdienen nog een tweede leven. Boekenverkoop is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Betalen kan eenvoudig met een bankpas of telefoon en meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Iwan Steenbrink heeft de exploitatie van Fort Altena in Werkendam overgenomen. Na 8 jaar als bedrijfsleider te hebben gewerkt, is hij nu eigenaar van de evenementenlocatie. Steenbrink neemt de exploitatie over van Catering Lokaal. Fort Altena organiseert onder meer congressen, bedrijfsfeesten, bruiloften en andere bijeenkomsten. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er voor bezoekers weinig, omdat hij de afgelopen jaren al het vaste aanspreekpunt van het fort was. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrecht Museum. Het werk hing sinds 1999 in het Visserijmuseum Woudrichem en is

0: Het eerste grote object dat vertrekt tijdens de inventarisatie en herinrichting van de museumcollectie. Het schilderij wordt opgeslagen in het depot van het Dordrecht Museum. De collectieverhuizing maakt deel uit van de transformatie van het Visserijmuseum naar Museum de Rivier. Dit najaar wordt duidelijk of die doorstart doorgaat. Darter Gian van Veen uit Andel is opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van de PDC. Alleen regerend wereldkampioen Luke Littler staat nog boven de 24-jarige Altenaar. Van Veen passeerde voormalig wereldkampioen Luke Humphries op de Order of Merit en behoort daarmee tot een select gezelschap. Eerder bereikten alleen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld de tweede plaats of hoger op de PDC wereldranglijst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar files op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt Hoflied, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Stichting Thuisgekookt vraagt deze zomer aandacht voor zomereenzaamheid met de campagne Samen picknicken tegen zomereenzaamheid. Vooral in de vakantieperiode voelen veel mensen zich extra alleen, doordat familie en vrienden op vakantie zijn en vaste activiteiten tijdelijk stilvallen. De stichting roept inwoners op om juist in deze periode de verbinding in de buurt op te zoeken. Met het organiseren van een buurtpicknick wonen ze elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Volgens Stichting Thuisgekookt begint verbinding vaak met iets eenvoudigs als samen een maaltijd delen. De organisatie koppelt al jarenlang mensen die niet meer dagelijks zelf kunnen koken aan buurtgenoten die met liefde een extra portie bereiden. In 2025 leidde dat tot ruim 133.000 ontmoetingen tussen buurtgenoten. Om inwoners op weg te helpen ontvangen de eerste 50 organisatoren van een buurtpicknick een gratis picknickpakket met onder meer een koel rugzak, een picknickkleed en een cadeaubon. Meer informatie en aanmelden hiervoor kan via de website thuisgekookt.nl/picknick. Tot en met 31 augustus is in de bibliotheek Cultuurpunt Altra in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Altena's beste muziekmix en

0: kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerken dan produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Knopend Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog een kwartier. N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de derde editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De deeltijdaanstelling van wethouder Sjaasje Karim ligt onder een vergrootglas. De Altenaarse wethouder wordt genoemd in een onderzoek van BN De Stem naar bestuurders die hun wethouderschap combineren met een eigen bedrijf. Volgens deskundigen kunnen deeltijdwethouders daardoor gebruik maken van andere regels voor neveninkomsten dan fulltime wethouders. Sjaasje Karim zegt dat hij volledig binnen de wet handelt en bewust voor deze constructie heeft gekozen om zijn onderneming te behouden. De maaltijdenautomaten van Lopen Catering uit Werkendam breiden uit naar Sliedrecht. Na succesvolle vestigingen in Werkendam en Woudrichem is donderdag een derde locatie geopend. Volgens het familiebedrijf worden op de bestaande locaties dagelijks ongeveer 100 verse maaltijden per automaat verkocht. De maaltijden worden bereid in de productiekeuken in Werkendam en de viswinkel in Gorkum. Daarmee zet het bedrijf de volgende stap in de uitbreiding van het concept. Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam heeft met haar partner Katja Stan het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro gewonnen. In de finale versloeg het Nederlandse duo de Braziliaanse titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva in 2 sets. Voor Schoon en Stam is het de eerste eindzege op Elite 16 niveau sinds 2023 en de 4e titel in deze prestigieuze internationale toernooiserie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelande en Goederede 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. Robots en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de toekomst van werk? Tijdens de bijeenkomst Robots aan het werk op donderdag 3 september in de campus in Almkerk vertellen twee ondernemers uit de regio hoe zij slimme technologie in de praktijk inzetten. Arend Koekoek van Pixel Farming Robotics laat zien hoe landbouwrobots met camera's, AI en lasers onkruid verwijderen. Martijn Rietveld van KPRS demonstreert onder meer een slimme scanner die producten in kringloopwinkels herkent en automatisch een verkoopadvies geeft. Ook vertelt hij hoe AI kan ondersteunen als digitale assistent. Na de demonstraties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van robots en AI. De bijeenkomst vindt plaats van 7:30 tot 9:00 op de campus in Almkerk. Meer informatie en aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hennevoetsluis 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
7: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
8: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
13: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.9.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus staat Genderen weer in het teken van het Timmerdorp. Tijdens deze gezellige vakantieweek bouwen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hut en doen zij mee aan tal van leuke activiteiten. Elke ochtend wordt er volop getimmerd. In de middag staan onder meer een zeskamp, een quiz en een stormbaan op het programma. De donderdagavond is iedereen welkom tijdens de traditionele bonte avond, waar bezoekers de hutten kunnen bewonderen en kunnen genieten van een talentenjacht. Daarna mogen de kinderen in hun zelfgebouwde hut blijven overnachten. Ook is er een verloting met prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina via facebook.com/stichtingtimmerdorpgenderen. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuur, historie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Iwan Steenbrink heeft de exploitatie van Fort Altena in Werkendam overgenomen. Na 8 jaar als bedrijfsleider te hebben gewerkt, is hij nu eigenaar van de evenementenlocatie. Steenbrink neemt de exploitatie over van Catering Lokaal. Fort Altena organiseert onder meer congressen, bedrijfsfeesten, bruiloften en andere bijeenkomsten. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er voor bezoekers weinig, omdat hij de afgelopen jaren al het vaste aanspreekpunt van het fort was. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Het werk hing sinds 1999 in het Visserijmuseum Woudrichem en is het eerste grote object dat vertrekt tijdens de inventarisatie en herinrichting van de museumcollectie. Het schilderij wordt opgeslagen in het depot van het Dordrechts Museum. De collectieverhuizing maakt deel uit van de transformatie van het Visserijmuseum naar Museum de Rivier. Dit najaar wordt duidelijk of die doorstart doorgaat. Darter Gian van Veen uit Andel is opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van de PDC. Alleen regerend wereldkampioen Luke Littler staat nog boven de 24-jarige Altenaar. Van Veen passeerde voormalig wereldkampioen Luke Humphries op de Order of Merit en behoort daarmee tot een select gezelschap. Eerder bereikten alleen Michael van Gerwe en Raymond van Barneveld de tweede plaats of hoger op de PDC wereldranglijst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A4, de Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Benelux, 5 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Jouren voor Sint-Nicolaasga, 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad-Koog, 5 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De gemeente Altena roept inwoners op om golfplatendaken van voor 1994 te controleren op de aanwezigheid van asbest. Door jarenlange blootstelling aan regen, vorst en zon kunnen asbestdaken slijten, waardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. Via de helpdesk Asbestvrij Dak kunnen huiseigenaren een eerste inschatting laten maken. Is een schuur voor 1994 gebouwd en voorzien van een golfplatendak, dan kan een foto van het dak gratis worden beoordeeld. Daarna kan desgewenst de laboratoriumtest worden uitgevoerd en volgt advies over eventuele verwijdering. De landelijke aanpak Asbestvrij Dak is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie en de gratis dakcheck zijn te vinden op asbestvrijdak.nl. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert op maandag 17 augustus een workshop Speksteen voor volwassenen en kinderen. Deelnemers leren hoe zij van de zachte steensoort een eigen kunstwerk kunnen maken door te veilen, schuren en af te werken. Tijdens de workshop maken deelnemers stap voor stap een beeldje onder begeleiding. Er zijn 2 sessies, van 10 tot 12:30 voor volwassenen en van 12:30 tot 4 voor kinderen van 8 tot en met 12. Leden van de Bibliotheek Cultuur.Altena ontvangen korting op de deelname. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/speksteen.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee. Dat is mijn idee.
3: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
1: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech. Omdat het gezond voor je is.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kwartier vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museumeiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos. Slot Loevestein verandert op 3, 4 en 5 september in een sfeervolle buitenbioscoop. In samenwerking met het Internationaal Filmfestival Gorinchem worden 3 films vertoond die bezoekers laten nadenken over oorlog, recht en menselijkheid. De filmavonden sluiten aan bij de tentoonstelling Oorlogsrecht, Grenzen aan Geweld. Op het programma staan The Voice of Hind Rajab, Palestine 36 en Lee. Elke film wordt vooraf ingeleid door een deskundige die de historische, juridische of journalistieke achtergrond van het verhaal belicht. De vesting opent iedere avond om 8 uur. De inleiding begint om 9:15 en de film start om 9 uur. De tickets kosten €21 per persoon. Slot Loevestein is tijdens de filmavonden ook bereikbaar met speciale vaarten vanuit Gorinchem en Woudrichem. Meer informatie en kaarten voor de filmavonden zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/filmavonden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Het is zomer!
0: En dat vieren we met de lekkerste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: Dit is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De deeltijdaanstelling van wethouder Sjaseh Karim ligt onder een vergrootglas. De Altenaarse wethouder wordt genoemd in een onderzoek van BN De Stem naar bestuurders die hun wethouderschap combineren met een eigen bedrijf. Volgens deskundigen kunnen deeltijdwethouders daardoor gebruik maken van andere regels voor neveninkomsten dan fulltime wethouders. Sjaseh Karim zegt dat hij volledig binnen de wet handelt en bewust voor deze constructie heeft gekozen om zijn onderneming te behouden. De maaltijdenautomaten van Van Lopen Catering uit Werkendam breiden uit naar Sliedrecht. Na succesvolle vestigingen in Werkendam en Woudrichem is donderdag een derde locatie geopend. Volgens het familiebedrijf worden op de bestaande locaties dagelijks ongeveer 100 verse maaltijden per automaat verkocht. De maaltijden worden bereid in de productiekeuken in Werkendam en de viswinkel in Gorkum. Daarmee zet het bedrijf de volgende stap in de uitbreiding van het concept. Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam heeft met haar partner Katja Stan het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro gewonnen. In de finale versloeg het Nederlandse duo de Braziliaanse titelverdedigsters Carolina Solberg en Rebecca Silva in 2 sets. Voor Schoon en Stam is het de eerste eindzege op Elite 16 niveau sinds 2023 en de 4e titel in deze prestigieuze internationale toernooiserie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat maar 1 file op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort, 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden, daar ligt glas op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Van 11 juli tot en met 20 augustus staat Wijk en Aalburg in het teken van zomers genieten voor ouderen. Maaswaarde, Surplus, Welzijn Pro Senioren en de gemeente Altena en diverse lokale partners organiseren een uitgebreid programma vol ontmoeting, beweging, ontspanning en gezelligheid voor ouderen. Op het programma staan onder meer een high tea, een spel- en lunchmiddag, padellen, fietstochten, een puzzeltocht, een bezoek aan een mobiele kinderboerderij, een Chinees buffet, een boottocht door de omgeving van Heusden en verschillende beweegactiviteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor maaltijden wordt een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd. Het programma is geschikt voor zowel mobiele als minder mobiele ouderen. Het activiteitenboekje is verkrijgbaar bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein aan de Azaliastraat 26 in Wijk en Aalburg. Voor vragen of aanmelden kunnen belangstellenden contact opnemen met Welzijn Pro Senioren via info@st-welzijnprosenioren.nl. Voor alle activiteiten geldt wel, let op, want vol is vol. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, dompraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
4: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u in, zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
3: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist. maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
13: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De jonge bomen die eerder dit jaar in het Deils bos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Deils bos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van twee jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Deils bos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website deilsbos.nl en ook op rotary.nl/altena. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Iwan Steenbrink heeft de exploitatie van Fort Altena in Werkendam overgenomen. Na 8 jaar als bedrijfsleider te hebben gewerkt, is hij nu eigenaar van de evenementenlocatie. Steenbrink neemt de exploitatie over van Catering Lokaal. Fort Altena organiseert onder meer congressen, bedrijfsfeesten, bruiloften en andere bijeenkomsten. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er voor bezoekers weinig, omdat hij de afgelopen jaren al het vaste aanspreekpunt van het fort was. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Het werk hing sinds 1999 in het Visserijmuseum Woudrichem en is het eerste grote object dat vertrekt tijdens de inventarisatie en herinrichting van de museumcollectie. Het schilderij wordt opgeslagen in het depot van het Dordrechts Museum. De collectieverhuizing maakt deel uit van de transformatie van het Visserijmuseum naar Museum de Rivier. Dit najaar wordt duidelijk of die doorstart doorgaat. Darter Gian van Veen uit Andel is opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van de PDC. Alleen regerend wereldkampioen Luke Littler staat nog boven de 24-jarige Altenaar. Van Veen passeerde voormalig wereldkampioen Luke Humphries op de Order of Merit en behoort daarmee tot een select gezelschap. Eerder bereikten alleen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld de tweede plaats of hoger op de PDC wereldranglijst. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft het nieuwe buurtpreventieteam in Dussen officieel gelanceerd met de onthulling van een buurtpreventiebord. Daarmee sluit Dussen zich aan bij het netwerk van buurtpreventie Altena. Het team bestaat uit 10 vrijwilligers die via WhatsApp-groepen informatie delen over verdachte en onveilige situaties. De vrijwilligers werken samen met de gemeente, politie en andere partners om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te vergroten. Inwoners uit Dussen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief. Stichting Thuisgekookt vraagt deze zomer aandacht voor zomereenzaamheid met de campagne Samen picknicken tegen zomereenzaamheid. Vooral in de vakantieperiode voelen veel mensen zich extra alleen, doordat familie en vrienden op vakantie zijn en vaste activiteiten tijdelijk stilvallen. De stichting roept inwoners op om juist in deze periode de verbinding in de buurt op te zoeken. Met het organiseren van een buurtpicknick wonen ze elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Volgens Stichting Thuisgekookt begint verbinding vaak met iets eenvoudigs als samen een maaltijd delen. De organisatie koppelt al jarenlang mensen die niet meer dagelijks zelf kunnen koken aan buurtgenoten die met liefde een extra portie bereiden. In 2025 leidde dat tot ruim 133.000 ontmoetingen tussen buurtgenoten. Om inwoners op weg te helpen ontvangen de eerste 50 organisatoren van een buurtpicknick een gratis picknickpakket met onder meer een koel rugzak, een picknickkleed en een cadeaubon. Meer informatie en aanmelden hiervoor kan via de website thuisgekookt.nl/picknick.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: RVS, aluminium of bons. Bij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
9: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
8: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
10: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
8: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408
5: 49040. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
8: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
7: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
9: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
7: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
14: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
15: Welkom in het land van Heusden en Altena.
14: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
12: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spot drop kan doen. Dus op 1 specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
11: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog 1 keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
0: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
11: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
10: Verkeersinformatie.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
14: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Here we go.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
10: Met nu
2: Altena's relaxte muziekavond.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
5: Met nu
2: Altena's relaxte muziekavond.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en

0: brings everlasting.
1: Here we go.
2: Antenna is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Antenna's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.